Op dit moment even pauze, want er wordt een akoestische gitaar bijgepakt. En dan gaan we verder met het nummer These Days, denk ik. Het live concert van Nico en Spleen is er dus nog steeds. Even geduld nog. Daar wordt gestemd, maar dat horen jullie ook op dit moment. De rest van de band is weg. Er is dus alleen maar een akoestische gitaar op dit moment. Ik ben benieuwd.